Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Tjeckset strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10:00 samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: stilte doet. Roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf een liedje nog.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Tjeckset strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
4: En wat nu?

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Tjeckset strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10:00 samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Het is 6 uur.
1: Demerstad, regionaal nieuws.
2: Een bijna 8 meter hoge roze constructie moet binnenkort een opvallende blikvanger worden in natuurgebied Gerhagen in Te Senderlo, tegenwoordig Te Senderlo-Ham. Het gaat om de Field Canopy, een landschapskunstwerk waarop bezoekers kunnen zitten, liggen en tot rust kunnen komen. Kostprijs van het ding €288.000. Het kunstwerk krijgt een plaats op een perceel van 96 are aan de Zavelberg, kort bij de VVV-toren, op de grens van het landbouwgebied en het bos- en recreatiegebied van Gerhagen. De structuur heeft een footprint van 13 bij 13 meter en komt zo'n 60 centimeter boven het maaiveld. De werken aan het nieuwe skatepark in Zonhoven gaan vanaf nu van start. In het voorjaar van 2027 opent het nieuwe skatepark op het openlucht sportcentrum Basvelde in Zonhoven. Meer dan 30 jongeren werkten mee aan het ontwerp. Begin dit jaar lanceerde Zonhoven nog een oproep naar skaters, steppers en BMX'ers om na te denken over het ontwerp. Meer dan 30 jongeren namen deel aan workshops en bijeenkomsten. Het gekozen ontwerp werd uitgetekend door Concrete Dreams Skatepark, het bureau dat ook de skateparken van Bilze en Dilze Stokkum heeft ontworpen.
1: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
5: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk. En de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
3: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
6: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
3: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maximaal tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist. Daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog. Daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

Michael Jackson, ik hoor het hem graag zeggen. Ik zou graag iets beginnen, zegt hij. I wanna be starting something. En ik heb het hem gevraagd, ja, zegt hem. Ik zou graag met een zomerradio beginnen. Ja, want dat

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook...

The moment, now it's the time. Jimmy James and the Vagabonds. Dat is zo'n naam die iets te goed is om geloofwaardig te zijn, vind ik. Jimmy James. Dat is zo'n artiestennaam, zo van, ik weet het niet. Ik vind zo'n beetje een artiestennaam uit een Aldi, hè. Dan ben je beter met Johan Verminnen. Dat lijkt zijn echte naam toch, hè. Meneer Middelmaat.

Johan Verminne op Radio Demerstad en meneer Middelmaat. Zeg maar de gewone burger, waar er heel veel van zijn en die je nooit te zien krijgt op televisie. Ah nee, want die zijn doorgaans niet boeiend genoeg, hè? Die transgenderen niet, die hebben te weinige afwijkingen, die betalen keurig hun huis af, die hebben 2 kinderen, die rijden zelf hun gras af en die gaan op zaterdag ook nog naar het containerpark. En die staan op Radio Demerstad. Nee, maar dat serieus, daar is niks mis mee. Ik heb die graag, want die spreken ook niet tegen en vooral die zingen met alle liedjes mee en kijk, dat is voor mij het prinsenpaalste.

Singing in the Rain, dat zit er volgens onze weermannen deze week nauwelijks in. En ik vind dat goed. Ik vind dat tof. Morgen om 20 uur nodigt het gemengd koor Docibeltje in de kerk van Averbode uit voor een open zangrepetitie. Gratis toegang, gecludeerd oefenen, hè. Elke ochtend tussen 7 en 9. Geef maar gas, hè. Vrijdag om 20 uur kijk je in Cinema Paradiso in dienst naar de zebrafilm The President's Cake. Een Iraaks meisje gaat naar aanleiding van de verjaardag van Saddam Hussein tijdens de oorlog met de VS op zoek naar ingrediënten voor een taart. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. Zaterdag om 14 uur vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk. En zondag om 11 uur, om 2:30 en om 4 uur trakteert Maanvogel je in Den Amer in dienst op een voorstelling waarbij je omringd wordt door zachte voorwerpen en hemelse muziek. Tof, hè? Kirsty McCall, Radio Demerstad hier. It's a New England.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het leek in die dagen wat op de muziek van Michael Jackson. Of klinkt dat oneerbiedig? Trek het me niet aan hoor, ik zeg het toch. Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. We hoeven onze kleren niet uit te trekken, maar ik heb dat wel graag. Ik vind dat veel toffer, zo velke tegen velke. Hè? Ja, dat is waar. Hè?
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Ja. Slup te gaan aan nog wel taart mee aan mijn
0: ja. En velke tegen velke. Hè? Gina G, ze ging ooit voor de United Kingdom naar het Songfestival met dit. Just a little bit. Dan

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
0: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
8: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

0: Mijn man is een toffe en zonder op te boffen. Hij mag een pintje drinken, zijn nasem zal niet stinken. Een verklaring van Millie Jackson in het kader van de oktoberfeesten.
1: Festival van Vlaanderen.
2: Oh no!
3: Rudy van Vlaanderen. Boom.

Als je een liedje wilt zingen van Mick Jagger, dan moet je hem dat eigenlijk heel schoon vragen. Maar ja, dat doen wij niet, hè. Wij zingen zo mee, hè. The Rolling Stones, 64, It's All Over.

Drukwerk met Marianneke. Nog een geluk dat dat niet kan, hè. Op je radio een sticker plakken. Hier geen drukwerk. Maar ja, aan je radio zit dan weer een knop aan waarmee hij harder of zachter kan of gewoon uit. Ikzelf zou hem nu wat harder zetten door deze tophit van meer dan 45 jaar geleden. Voor jonge mensen is dat de prehistorie, bij wijze van spreken. Voor ouderlingen als u en ik is dat gewoon, ja, eergisteren, hè? Toen we nog jong en beautiful waren. Allee ja, gij toch, want ik ben feitelijk nooit beautiful geweest, hè. Het is Maywood en Late at Night.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
4: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
3: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscope. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
5: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
3: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
6: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
3: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
7: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
3: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

was er inderdaad af en toe behoorlijk over. En we krijgen nog een mooie nazomer deze week blijkbaar. Vergeet niet van uw pluimen op uw kop te zetten, want we noemen dat een Indian Summer, hè? Elton John, Just Like Belgium. Remember

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles.

De liefde moet af en toe gecontroleerd worden. The Shackled Love van Kim Wilde. En als je dan toch bezig bent, controleer uw vloeibare zeep ook nog maar een keer, want het zou best kunnen dat daar cocaïne in zit. Ja, maar hey, dat is aardig meegenomen, hè?

0: woman.
1: Echt waar? Have you ever really loved a woman? Bryan Adams, ja? Ja, je moet je best doen, hè? En heb je dat al gedaan? Ja, je weet toch wat vrouwen graag hebben, hè? Nee? Ja, nee, nog niet. Ja, dan ga je naar de betalende cursus moeten komen, hè?

Zeven stuks, hè? Niet minnetjes, hè? Zeven wonderen, hè? Je zou het zeggen, ergens eentje. Nee, maar direct de volle sloef, hè? Zeven wonderen en Fleetwood Mac. Als je dat nog niet wist, een wonder is iets dat gebeurt, maar dat niet verklaarbaar is in de natuurkunde en dat tegen alle logica is. Ja, maar leg me dat maar een keer uit, hè? Dat kunnen we niet, hè? Vrijdag vanaf 16:30 organiseert Kids for Kids samen met atlete Rani Rozius in Hasselt een loop- en wandelavond over 3 of 6 kilometer. Iedereen kan meedoen, van kleuters tot ouders en ook sportievelingen. Vertrekken aan het Action Park in Hasselt. De opbrengst gaat naar kwetsbare kinderen, zodat zij ook hun hobby kunnen uitoefenen. Op vrijdag vanaf 18 uur houdt de Jeugdraad in de Hoek in Kortenaken een filmavond. Om 18 uur start Vogelvlucht voor plus 6-jarigen. En om 20 uur volgt Arthur en de Minimoys voor kinderen vanaf 10 jaar. Moeten die in hun bed nog niet liggen, of wat is dat daar? En volgende zaterdag om 20 uur en zondag 27 september om 14 uur brengt de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot Armandus de Zoveelste. De resterende data daarvoor lees je in Momenteel.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
5: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

Suzanne en Freek. En als het avond is, luisteren zij ook naar Radio Demenstad. Dat is goed, dat mag, dat is geen enkel probleem. Als ze 's morgens ook maar luisteren...

Lekker, hè? Goedemorgen, nog tot 9 uur het Festival der Vloemingen. Zijn er nog mensen die kijken naar Blind Getrouwd, als ik de kijkcijfers mag geloven? Toch een behoorlijk aantal. Van de week, cruciale week, hè? De vakantie is voorbij. Ze stappen in het echte leven terug, onze kandidaten. En ik heb er twee waarvan ik denk dat ze het niet gaan redden, hè? Mag ik dat zeggen? Mag ik met een pronostiek meedelen? Ellen en Mattie. Nee, ik weet van niks eigenlijk, maar ik denk dat dat niet goed gaat komen.

centerfold, dat is zoiets wat op de middenflap staat van de Playboy. Leesde jij dat ook, de Playboy? Nee, ik lees dat niet. Ik kijk alleen voor de billetjes.

ben uw beste vriendje weer morgenochtend vanaf 7 uur in een nieuw festival der Vloemingen. Het enige wat ik van u vraag is dat u in leven blijft. Blijven eten, blijven ademen en gewoon blijven leven. Hè. Staying alive, de Bee Gees. En dan zie ik u morgen weer.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
4: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
3: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
5: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
3: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9-11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
6: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zomer.
3: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.

0: Het is nog maar het begin van de nieuwe werkweek, maar we beloven het wel. We are simply the best. Dit is Radio Demerstad en Tina Turner. Dankjewel Rudy voor de aangename ochtendspits.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: We zijn er klaar voor de nieuwe maandag met nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken. En met nieuwe classics op de werkvloer. Dat zorgt voor nieuwe energie voor deze verse werkweek. Een hele goede morgen.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

heb het nog maar net gezegd dat we ons uiterste best gingen doen. Kijk, voilà, we zijn 21 september. Earth, Wind and Fire uit 1978. Ja, het zijn de classics op de werkvloer. Het zijn de arbeidsvitamine op maandagvoormiddag. We gaan het straks hebben over de laatste dagen voor Stef. Want hij is cafébaas van Perron 5 in Herent. En eind volgende week gaat hij de deur van het café sluiten. En de reden, dat vertel ik u straks om 9:30... in de nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. De Tremaloos komen eraan en Desmond Dekker. En dit is muziek uit de Lage Landen van Pussycat.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: In de auto-industrie, ja, daar noemen ze dat al gauw een oldtimer. Wij noemen dat de classics en wij zetten ze op de werkvloer. Maar geef toe, het blinkt langs alle kanten.
1: De werkvloer.
0: Het zijn de laatste dagen voor Stef. Hij zet volgende week na 3 jaar een punt achter zijn horecacarrière. Perron 5 in Heeren sluit volgende week de deuren. Reden van de stopzetting is de wankele samenwerking met brouwerij Haagt. In een boodschap aan de klanten lezen we duidelijk de spijt die Stef heeft over deze beslissing.
1: De werkvloer.
0: Wie de voorbije weken langs Bar del Sol in Leuven passeerde, zag achter de ramen opnieuw beweging. Sinds 1 mei zijn de aanpassingswerken bezig, maar nu is de horecazaak al terug open. Goedemorgen, Michael en Hanne. De verbouwingen die leiden tot een Zuiderse sfeer, met Zuiderse menus met tortillas, tacos en Spaanse wijnen. Een lang verwachte droom wordt daarmee wel werkelijkheid voor Hanne en voor Michael. Bar del Sol, dat ligt in de Schapenstraat in Leuven.
1: De werkvloer.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
5: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be.

0: Zandvoort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

De swingende zussen Pointer, Radio Demerstad, op de werkvloer op een maandagvoormiddag. Dit geeft energie, hè? Muziek uit de 80's, Jump for My Love was dat. In de wagen, thuis en op de werkvloer, René Vroger. Hij is ondertussen opa geworden, heeft onlangs nog eens een nieuw liedje uitgebracht. Ja, dat was lang geleden. Ik was blij dat hij nog eens hello zei.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zaterdag 10 oktober gaat een groot deel van de avondverlichting uitzonderlijk uit in dienst van 19 tot 23 uur voor de Nacht van de Duisternis. De Nacht van de Duisternis is een initiatief dat mensen bewust wil maken van lichthinder en lichtvervuiling. Ook de stad Diest draagt haar steentje bij en dooft voor de gelegenheid een groot deel van haar openbare verlichting tussen 19 en 23 uur. Het postkantoor van Bpost in de Maastrichterstraat in Hasselt verhuist begin volgend jaar naar de Havermarkt. De nieuwe stek ligt 300 meter verder in het historische pand op nummer 12, waar onder meer Le Pain Quotidien en later Himpala gevestigd waren. In het huidige gebouw sijpelt er water binnen, zegt Bpost-woordvoerder Mathieu Godefroy. De post zal dus vanaf volgend jaar niet meer in de Maastrichterstraat in Hasselt zitten, maar aan de Havermarkt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiekjournalist Karel Latree.
5: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
4: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.

0: Eten zijn om te feesten, hè? Wie zorgt vandaag voor de taart in de kantine? Al degenen die jarig zijn op deze 21ste september. Van harte gefeliciteerd! Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Muziekliefhebbers die kunnen deze week misschien toch al eens nadenken over een bod dat ze kunnen uitbrengen op die oude piano van Freddie Mercury. Die staat ondertussen in het centrum van Londen. Die kan je deze week gaan bezichtigen. Hij wordt geveild in de eerste week van oktober. De classics op de werkvloer, hier zijn de Scorpions.
2: Hello.

0: dieselwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Roxy Music. Op maandag voormiddag bij Radio Demer staat op de werkvloer terugblikken naar 1979 met Angel Eyes. Ja, je kan deze week daar in Londen gaan kijken naar die oude piano van wijlen Freddie Mercury, waar hij toch de grootste hits van Queen op gecomponeerd heeft. Voor de kenners, het is een Yamaha piano uit München. Maar er staat ook nog een microfoon bij en veel handgeschreven songteksten. De veiling van al die artikels is op 1 en 2 oktober. Die veilingstukken die staan deze week gratis tentoongesteld in het centrum van Londen. Ah, ze verwachten daar toch vanaf woensdag tot en met zondag heel veel volk. En nog beter, ze hopen op enkele honderdduizenden ponden en euro's te kunnen ontvangen voor het goede doel bij de veiling die dan doorgaat op 1 en 2 oktober. We blikken terug naar 1989, die grote hit van Gerard Joling. Het zal een van zijn laatste Engelstalige nummers geweest zijn. Straks de Fine Young Cannibals en de Beatles zijn de classics in de Koffiecorner.

Kom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Voormiddag, Radio Demerstad staat aan op de werkvloer. Fijn dat je erbij bent. Ja, het is tijd voor wat muziek uit de lage landen. De Dinky Toys, met een mooie zomerhit uit 1993. Out in the Streets. Niels de Stadsbader die maakte daar bij Liefde voor Muziek een nieuwe hit mee. Zoals Ik ben van Stroten. Heeft dat vorig weekend ook nog gezongen op het Love for Life Festival in Scherpenheuvel-Zichem. Maandag voormiddag, hier is Hans de Boy. Jij...

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

is een liedje dat je zeker gaat terugvinden bij de muziekliefhebbers, bij de verzamelaars. Het zit daar in het bakje van de collector's items. 1973, La Lettre van Marc Arian. Zometeen wordt het 11 uur in Limburg en Vlaams-Brabant. Het aperitiefje staat bijna klaar. Kurt, ja, ik zie het. Dat is heel fijn. Ik ga je een hele fijne maandag toewensen. En morgen weer nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze regio. Dit is Tavares.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een plek in het centrum van Aarschot waar je je concept als ondernemer kan uittesten. Dat is het idee achter de box in de Martelarenstraat. En dat blijkt voorlopig te werken en een succes, want de eerste ondernemer die zijn concept getest heeft staat al op eigen benen en opent volgende maand een zaak in de Theo de Beckerstraat. De box zelf zal nooit lang leegstaan, want de volgende onderneemster staat al te trappelen om haar idee uit te testen. Liefst 680 kilogram afgevangen vis uit de vijver van Stadspark Olmenhof in Herk de Stad is verkocht aan hengelclub De Snoek in Alken. De Herkse karpers moeten de Tsjechische vissen in de Alkense vijver wel beter doen bijten, want die voelen er zich nog altijd niet thuis. De hengelvijver in Alken bevindt zich in recreatiedomein De Alk. Vorig jaar kreeg de club te maken met een massale vissterfte. Op zoek naar een oplossing kwam de club terecht bij de import van vis uit Tsjechië. En aangezien de vis toch uit de vijvers in het Olmenhof moest, omdat het water daar niet meer goed was, konden ze niet beter doen dan de vis overnemen. Maar ja, nu moeten ze nog bijten natuurlijk.
2: Gamerstad, wereldnieuws.
4: De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
5: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
4: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Wij houden het voorlopig bij instant koffie. Dan Hartman daarentegen, die houdt het bij een instant replay. Hij is natuurlijk aan het luisteren naar Radio Demerstad vandaag. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit de nieuwe aflevering van het programma Aperitief. Gezellig aperitieven met informatiefjes, meteonieuws en muziek van de Spinners, Lobo en Elvis Presley.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
9: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
8: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
10: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

uit Michigan, Detroit. Dat waren de Spinners, een van hun grote hits, Working My Way Back to You. Goedemorgen allemaal, vandaag is het maandag 21 september. Je luistert Radio Demerstad, de goede keuze. Met Lobo, we gaan feestvieren met Lobo op de Caribbean Disco Show. En die komt eraan met popmuziek. En we beginnen het drietal met dit van Cher.

Het weekend is nog maar net gedaan en er wordt al volop feest gevierd door die van Lobo, de Caribbean Disco Show. M zat daarvan nog met zo'n discoplaatje. Pap, pap, muziek. Hier natuurlijk bij Radio Demerstad. Donderdag aanstaande, dan hebben wij 24 september van 6 tot 9 in de namiddag, houdt de Oldtimer Club van Sint-Truiden een laatste zomerontmoeting op de Veemarkt. Je krijgt de old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, motors en tractoren betreft. Gratis deelnemen daar vanaf 25 jaar en er is toegang voor iedereen. En zondag 27 september tussen 10 en 1 kan je van aan het bezoekerscentrum Webbekoms Broek op stap voor een wandeling van 3, 7,5 of 12 kilometer. Dat wordt allemaal georganiseerd door zorggroep Annendaal ter voordele van het Kinderkankerfonds. Dit is Radio Demerstad. Fijn dat u allemaal luistert naar ons. Luister mee ook naar dit van Tamboerijn.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

twee keer gescoord in België. Eén keer met Sarah. En dat was de opvolger van deze keer. We Built This City. Je hoorde Starship. Maandagochtend. Lokaal wat nevel of een mistbank is er mogelijk vuil in de Ardense Valleien. De rest van de dag verloopt overal vrij zonnig met slechts wat hoge bewolking of enkele stapelwolkjes. En de maximaal, ja, die vallen wel mee aan. Tussen 15 en 20 graden. Blue Hotel, bezongen door Chris Isaak. Blue Hotel.

0: regen, blaafdoopje dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
0: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
0: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Er zijn zo dadelijk de collega's vanaf 12 uur. En wij doen het morgen opnieuw, morgen op dinsdag de 22e, voor een nieuwe aflevering van dit programma Aperitief. Voor zo dadelijk als je aan tafel gaat, smakelijk eten en blijf vooral meeluisteren naar ons.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Dieseltanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
4: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
3: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
5: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
3: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.

0: Lief hebbers van de Franse muziek, meteen de beuk erin met Alain Chamfort en Madonna. Niet alleen meneer, maar ook mevrouw, een goedemiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Tweede nummer op deze maandag komt of gaat beter over trouwen. En u bent met ons getrouwd elke werkdag van deze week tussen 12 en 2 met alleen maar de allergrootste hits. En over trouwen gesproken, daar weet Frank Sinatra alles van. Love and Marriage.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

De Fille en de Fille, oftewel Philip Bailey en Phil Collins en de Easy Lovers met z'n tweeën in 1985. Voor zij die aan tafel gaan of die elders het middagmaal nuttigen, die de lunch gebruiken, met andere woorden, smakelijk eten op deze maandag 21 september. We beginnen aan de herfst.

Blondie, jazeker, aangevoerd door Deborah Harry, die een blondine was. Dat was Rapture uit 1981. We verkondigen hier vandaag niet alleen liefdesliederen en klassiekers, maar we hebben ook af en toe wat leuke uittips. Zo kan u overmorgen woensdag 23 september om 20 uur naar Cinema Paradiso in Diest. Ze vertonen daar dan de film La Danse des Renards.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

B-52's met overwegend vrouwen in de band. De begeleiders waren mannen, maar op het podium verschenen alleen maar rockende vrouwen. B-52's, zoals ik zei, en Love Shack. Volgende mevrouw die had het dan meer over haar danskunsten. Want dit is Gloria Estefan uit Zuid-Amerika.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Patricia Pais was ooit getrouwd met Adam Curry en heeft een hele tijd in Amerika gewoond. Ze is dan later van de man gescheiden en weer terug naar Nederland gekomen. Living Without You, de 70s bij Demerstad op maandagmiddag. Aanstaande vrijdag 25 september, leuke uittip voor zij die houden van zingen. Dan houdt Popcore Vocalicious in de lokalen van KSD Diest aan de Mariendaalstraat een open repetitie. U kan zomaar gaan meezingen. Met Alison Moyet gaan we op zoek naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen we bij u terug. Tot zo. What can I-

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
4: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
3: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
5: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
3: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: Kijk eens aan, als u als liefhebber van de Franse songs niet verwend bent vandaag, dan weet ik er helemaal niks meer van. Het eerste uur begonnen we al in het Frans en ook het tweede uur werd op gang geschopt, of gezongen moet ik zeggen, door Lio in het Frans, Amoureux Solitaire. Goedemiddag overigens.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar. Hey.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Het volgende feestseizoen komt er aangejodeld.
4: Yes, dit los!
3: Het is weer tijd om de lederhozen en dindels van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in Muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

jaren 70 waren gespekt van of door de glampop. En dan was The Suite nooit ver weg. Dat was een van hun grootste hits uit 1973. De Ballroom Blitz. Volgende zondag, 27 september. Ja, het weekend is nog maar pas voorbij. En we kijken alweer vooruit. Hè. Van 8 tot 20 uur vindt op de campus CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt plaats. Wat u precies moet kunnen maken, hebben ze niet omschreven. Dit is Duran Duran.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Als dat dan naar de positieve kant omgebogen wordt, hebben we daar helemaal geen probleem mee. Over veranderingen in de wereld gesproken. Aanstaande donderdag 24 september om 19:30 houdt Amerika-specialist Nick Mertens in de bibliotheek van Lumme een lezing over Stars, Stripes and Stories. Inschrijven via de bibliotheek van Lumme, en dat kan online. Over Amerika gesproken, dit is een ras-echte Stevie Wonder.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een van de weinige, om niet te zeggen enige band, Vlaamse band, die het ook in Amerika wist te maken. Dit was Jan Leijers en Paul Michiels en al hun vrienden van Soul Sister en Broken. Bent u zo iemand die graag al eens gaat rondsnuisteren op rommelmarkten? Wel, dan moet u aanstaande zondag vrijmaken tussen 11 en 17 uur. Dan organiseert Raak Zichem op de Grote Markt al daar een garageverkoop. De toegang is gratis en als u dan toch wel wat leuke items gekocht mocht hebben, zorg dan dat de wagen die je bij hebt groot genoeg is. Dit is Jan Smit. Kijk.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Ze kwamen van Down Under, die van NXS, en scoorden hier bij ons in Europa wel een aantal grote hits. Eentje daarvan was deze By My Side. U bent aan onze zijde geweest van 12 tot bijna 2. Wij komen morgen datzelfde doen vanaf 12 uur. Nog een fijne dag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Bekkevoort wil met High Five meer kinderen te voet of met de fiets naar school. 70% wordt met de auto gebracht. De gemeente Bekkevoort lanceert het High Five-project. Eerst aan de beurt is het Minnepoortje in Assent. De komende jaren volgt het project ook aan de Verrekijker in Bekkevoort en het Scholeke in Molenbeek-Wersbeek. Maar goed, dus eerst het Minnepoortje in Assent. Daar heeft de gemeente ook een belangrijke maatregel genomen. Er is een trajectcontrole aangebracht die ondertussen zijn efficiëntie heeft bewezen. Het aantal overtredingen is er gereduceerd tot 0,25%. 1 op de 400 chauffeurs gaat er nog in de fout. De stad Hasselt is gestart met dringende instandhoudingswerken aan Huis Douchard, een beschermd modernistisch pand in de Koningin Astridlaan. Het gebouw uit de jaren 30 staat al sinds 2008 leeg en kampt met waterschade en zwammen. De ingreep moet het pand redden van verder verval met het oog op een toekomstige verkoop.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
5: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt achtste schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
4: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxime Donk volgt daar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.

0: Goedemiddag allemaal. Op deze maandag, de 21ste september, dat is het begin van de herfst. Maar dit mogen we toch wel een zomerhit noemen, dat plaatje van daarnet. Want dat werd uitgebracht in de maand juli in 1981. Dat was Temple Tudor met Wonderbaar. En Wonderbaar was ook weer de middag bij Demerstad. Met dank aan Patrick van Laar.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Dat wil zeggen dat we vanaf nu een beetje gaan achteroverleunen. Welkom allemaal.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voortherkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie. En 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Bananarama met een nummer dat evengoed over de zomer van 2026 zou kunnen gaan. Jawel, een drukkende hitte. Voor vele mensen de ellende van het verlangen om bij iemand te willen zijn, terwijl de zomer gewoon voorbij tikt. A Cruel Summer, dat was het in 1983. Jan de Groot, Radio Gamerstad. En dan nu de feiten van de dag. En we gaan meteen terug naar 1981. Toen was hij nog maar 5 maanden premier, maar op 21 september 1981 valt de eerste Rooms-Rode regering van de christendemocraat Mark Eyskens. De regering valt over een conflict over de financiering van de Waalse staalindustrie. Eyskens kondigt zijn ontslag aan met de ondertussen legendarische uitspraak: het is vandaag 21 september, de eerste dag van de herfst, het vallen van de bladeren, de regering is ook gevallen. Verkiezingen kwamen er dan op 8 november, waarna Wilfried Martens zijn eerste rooms-blauwe regering kon vormen. Martens 5 was dat al. De 4 regeringen Martens voor Eyskens hielden het telkens ook maar enkele maanden vol. En op 21 september 2001 heerste er pas na de aanslagen van 11 september een grote veiligheidsdrukte in Brussel voor een Europese top die daar gehouden werd, waarbij zelfs werd overwogen om luchtafweerraketten te plaatsen. En op 21 september 2000 beginnen de fusiebesprekingen tussen British Airways en KLM. Maar de gesprekken lopen op niets uit. Breekpunt, na bijna 4 maanden onderhandelen, was de Britse eis om zeggenschap te krijgen over het Nederlandse bedrijf. En op 21 september 1964 wordt het Middellandse zeeeiland Malta onafhankelijk van Groot-Brittannië. Siesta.

0: Dat waren de Monkees met I'm a Believer. En ik denk dat ik mag aansluiten. Ik probeer ook altijd het positieve te denken in alle dingen. En zeker ook als we het over het weer hebben bijvoorbeeld.
1: Het weerbericht.
0: En ik denk dat we alle reden hebben om positief te blijven. Want het blijft overwegend zonnig vandaag met vooral hoge wolkenvelden. Bij maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen kan de dag plaatselijk beginnen met nevel of mist. Daarna wordt het bewolkt. In de loop van de dag komen er opklaringen bij nog altijd 20 graden. Woensdagmorgen is het zonnig. Later komen er wolken. Tegen de avond kans op regen of een bui. Het wordt dan wel warmer, zo'n 23 graden. Donderdag wordt zo goed als droog. Het wordt dan wel een beetje frisser, 19 graden. Maar dan, vrijdag, dan wordt het droog, zonnig en zeer zacht. Met maxima van 19 tot 23 graden. En ook het komend weekend blijft het overwegend zonnig. Met zaterdag 23 en zondag mogelijk 26 graden. Ja, ja, we moeten niet meer zoeken naar het nazomertje. Volgens mij is het er al.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Depeche Mode. En bij het beluisteren van dit nummer zat ik een beetje terug te denken aan gisteren. Aan Remco Evenepoel, die al voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden is geworden. Ja, wat een prestatie. En hij kijkt nu al uit naar volgende week. Ja, ja, I just can't get enough.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En wij kijken een beetje vooruit naar aanstaande donderdag. Dan draait in de UGC Cinema's in Aarschot de zebrafilm The Beloved. Het gaat over een filmregisseur die belooft zijn dochter een rol om haar carrière weer op de rails te zetten. Deze film donderdagavond om 8 uur. En volgende zaterdag dan vindt in het Larin Okselaar een E-dag plaats ten voordele van houden van mensen. Meer info vind je daarover terug in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En aanstaande zondag tussen 8 en 4 organiseren de Pluvio Runners vanuit Café Buvens in Assend een Indian Summer wandel- en loop-event. Dat gaat over afstanden van 6, 10 en 16 kilometer. Voor de kinderen is er ook een zoektocht die gaat over een afstand van 4 kilometer. En ja, die kinderen die zullen het eens zijn met mij, met de volgende uitspraak ook van de Boys Town Gang. Ja, ja, ain't no mountain high enough.

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld er

Dat was Madonna met Gambler. En ik gok er een beetje op dat de mensen van het nieuws dadelijk de studio komen binnenvallen. Die zijn zich nog aan het voorbereiden, maar zometeen volgt een update om 3:00. Daarna gaan wij gewoon door, net zoals Doris D. en de Pins.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een bijna 8 meter hoge roze constructie moet binnenkort een opvallende blikvanger worden in natuurgebied Gerhagen in Te Senderlo, tegenwoordig Te Senderlo Ham. Het gaat om de Field Canopy, een landschapskunstwerk waarop bezoekers kunnen zitten, liggen en tot rust kunnen komen. Kostprijs van het ding €288.000. Het kunstwerk krijgt een plaats op een perceel van 96 aren aan de Zavelberg, kort bij de VVV-toren, op de grens van het landbouwgebied en het bos- en recreatiegebied van Gerhagen. De structuur heeft een footprint van 13 bij 13 meter en komt zo'n 60 centimeter boven het maaiveld. De werken aan het nieuwe skatepark in Zonhoven gaan vanaf nu van start. In het voorjaar van 2027 opent het nieuwe skatepark op het openlucht sportcentrum Basvelde in Zonhoven. Meer dan 30 jongeren werkten mee aan het ontwerp. Begin dit jaar lanceerde Zonhoven nog een oproep naar skaters, steppers en BMX'ers om na te denken over het ontwerp. Meer dan 30 jongeren namen deel aan workshops en bijeenkomsten. Het gekozen ontwerp werd uitgetekend door Concrete Dreams Skatepark, het bureau dat ook de skateparken van Bilze en Dilze Stokkum heeft ontworpen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Oostende mag Charlotte Verkeijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkeijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
5: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkeijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkeijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
4: Verkeijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus, dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Tovo komt ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.

0: Ja, het is vast en zeker een goede uitlaatklep voor als het rondom ons in de wereld een beetje al te druk wordt. En dat is het vaak. Dan gaan we de liefde tegemoet en die kan zorgen voor opluchting en vreugde. Hoorden we ook in dit liedje, When I Think of You, dat was Janet Jackson.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, wat ik daarnet vertelde, daar gaan we eens even over nadenken. Alhoewel, daar moet ik niet over nadenken, dat is gewoon zo. Over een kwartiertje ongeveer heb ik een opmerkelijk nieuwsbericht voor je. We houden ook koffiepauze, maar eerst gaan we een beetje dansen, samen met Tina Charles.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Deze gedachte alvast een beetje vasthouden in de loop van de namiddag. En dan komt het straks allemaal wel in orde. En iets van hot stuff. Maybe this evening, dat was Donna Summer. Een hit uit 1979.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts met daarop de tekst United 93. Het gaat om de ploeg Oxford United dat uitkomt in de derde profdivisie van Engeland. Was zich naar eigen zeggen niet bewust dat een toestel van United Airlines met vluchtnummer 93, ofwel United 93, neerstortte tijdens de aanslagen van 9/11. De tekst op het voetbalshirt had moeten verwijzen naar het oprichtingsjaar van Oxford United. Dat was in 1893. Op 9/11 vlogen twee vliegtuigen in het World Trade Center in New York. Een ander vliegtuig raakte het Pentagon vlakbij Washington DC. En het vierde vliegtuig, United 93, stortte neer in Pennsylvania door ingrijpen van de passagiers. Het vermoeden is dat het vliegtuig onderweg was naar het Capitool. De shirts van Oxford United zijn nu direct uit de verkoop gehaald. En de club neemt ook maatregelen om zo'n fout in de toekomst te vermijden.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En dit zijn de Bee Gees.

0: Het zal wel van boven komen. We zeggen soms ook, ik heb een goede engelbewaarder. En in dit geval, there must be an angel playing with my heart. Moet een zalig gevoel zijn. Dat waren de Eurythmics. Het kwam allemaal uit 1985. En dan is het nu, omstreeks 3:30. Altijd tijd voor dit. Ik ben er niet boos om.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Koffie.
0: Ja, we gaan een kopje koffie zetten. Doet u allemaal lekker mee. We gaan ervan genieten. Hè. We gaan even zwijgen, ook hier op de radio. En dat kopje rustig leeg drinken. We draaien 3 platen aan elkaar. We beginnen met deze van de Dave Cloud 5.

Jennifer Lopez en Ain't It Funny, nummer uit 2001 was dat. Overmorgen woensdag dan kan je in het Roxy Theater in Beringen gaan kijken naar de film Gohan. Dat is een zebrafilm, gaat over een Japanner die de zorg voor een zwerfpuppy op zich neemt. Maar hun tijd wordt echter abrupt beëindigd wanneer hij overlijdt aan COVID-19. Woensdagavond om 8:00 deze film in de Roxy. En dirigente Annelore Kamps en haar pianist die brengen in Diest in den Amer popmuziek van vroeger en nu. En dat gaat door vrijdagavond om 8:00. Die muziek nodigt alvast uit tot meezingen. En het KVT brengt in zijn theater in Diest opvoeringen van Play It Again, Sam. Ze doen dat vrijdag en zaterdag, maar ook volgende week dinsdag telkens om 8:30 s'avonds. Er zijn ook nog latere speeldata. Die vind je allemaal terug op onze website radiodemerstad.be.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: heb ik zo graag.
1: Ja, elke medaille heeft ook een ommekant. En in het leven is dat niet anders. Maar always look on the bright side of life. Dat is wat we moeten proberen doen. Dat was Monty Python. Aan het einde van deze siesta. Bedankt allemaal voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne maandag. En graag tot morgen, dan zijn we er weer om 2:00. Dit zijn nog de Gibson Brothers.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zaterdag 10 oktober gaat een groot deel van de avondverlichting uitzonderlijk uit in Diest van 19 tot 23 uur voor de Nacht van de Duisternis. De Nacht van de Duisternis is een initiatief dat mensen bewust wil maken van lichthinder en lichtvervuiling. Ook de stad Diest draagt haar steentje bij en dooft voor de gelegenheid een groot deel van haar openbare verlichting tussen 19 en 23 uur. Het postkantoor van Bpost in de Maastrichterstraat in Hasselt verhuist begin volgend jaar naar de Havermarkt. De nieuwe stek ligt 300 meter verder in het historische pand op nummer 12, waar onder meer Le Pain Quotidien en later Himpala gevestigd waren. In het huidige gebouw sijpelt er water binnen, zegt Bpost-woordvoerder Mathieu Godefroy. De post zal dus vanaf volgend jaar niet meer in de Maastrichterstraat in Hasselt zitten, maar aan de Havermarkt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hele goedemiddag allemaal, het is even over vier. Vandaag is het maandag. Niet alleen maandag, maar het is ook 21 september. En dat is bij mijn weten nog steeds het officiële begin van de herfst. Ja, de meteorologen zullen daar waarschijnlijk weer anders over denken. Want die zullen zeggen van, ja, maar volgens de stand van de maan en de aarde en de zon, nou, begint de herfst toch eigenlijk al, is die al begonnen op 20 september. Het zal allemaal wel, ik heb geleerd, 21 september. Forrest & Rock the Boat, een hele goede middag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van... Ja, en kan u het met mij nog doen, ja?
1: Chris van Opstal.
0: Ja, we gaan het proberen. Ik heb straks onder meer Devil Hall en John Oates. Ja, die twee die hadden nog geen ruzie met elkaar toen in de jaren 80. En die zongen dan samen I Can Go For That. Die hoor je zo meteen. En wij gaan er nu helemaal voor met Billy en zijn natte achternaam. Ja, Billy Ocean. Hier is Stay the Night.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
5: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Ja!

Vanuit Chicago Diet van Paper Lace. Voor de mensen die houden van een rommelmarkt en vooral een rommelweekend, die kan ik een plezier doen, want zaterdag 26 en zondag 27 september volgend weekend, dan vindt er tussen 9 en 17 uur een rommelweekend plaats in en rond Den Akker. Dat is in Rillaar. De inkom is €2.

Roy Orbison, de Big O, als bijnaam met zijn eeuwige zonnebril toch wel op. Deed hij om zijn ogen te beschermen, want hij kon niet zo goed tegen de lichtspots. Dat was het verhaal rond Pretty Woman. En hier is Jasmine, zij was een Pretty Woman.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is Humphrey Singers. Het was allemaal een beetje hetzelfde. Hits zoals To My Father's House en Kansas City. Klonk allemaal een beetje gospelachtig. Ook deze plaat die heette Mexico. Zondag 27 september tussen 8 en 14 uur organiseren de Pluvio Runners vanuit Café Buvens in Assent bij Bekkevoort een Indian Summer wandel- en loop-event. Je kan vrijstarten voor 16 of 16 kilometer. Voor kinderen is er ook een leuke zoektocht van 4 kilometer. Meer informatie op de pluviorunners.be.

0: Automatisch Wassalon, langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Je hoort nog eens wat.
4: Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

Ja, zegt u maar, wat stelt u zo al voor om de dag door te komen? Status quo, what you're proposing, beste vrienden. Ja, ik heb wel een aantal leuke voorstelletjes natuurlijk, maar ja. We zullen eerst maar eens kijken of er hier niet gelogen wordt. Tenzij dat kleine leugentje om best wel de Little Lies van Fleetwood Mac.

Gezondheidsmatig gaat het niet zo ontzettend goed met Rod Stewart op dit moment. Hij heeft regelmatig last van duizeligheden. En is ook al een paar keer gevallen. Rod is nu ook niet meer bij de jongste natuurlijk. In 1975 had hij wel een monsterhit te pakken met deze plaat Sailing. Daarvoor ook de Beatles nog gehoord met All You Need Is Love. Want van de liefde kan er nooit genoeg zijn. Dit stond wekenlang nummer 1 in 78. Alsof het gisteren was. Boney M. onder leiding van Frank Farian. Ja, die plaatjes die hebben Frank Farian geen windeieren gelegd. Hier zijn de Rivers of Babylon.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
4: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
3: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremier daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
5: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger. Hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
3: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. Want de iconische musical krijgt nu een eigen museum. In Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

Roberto Tozzi, een rasechte Italiaan, zong hier over een van zijn zoveel lieve, waarschijnlijk Gloria, gecoverd hè, door heel wat artiesten. Ik herinner mij bijvoorbeeld ook nog een versie van Laura Branigan. Maar goed, laten we het hier maar bij houden bij Umberto Tozzi en Gloria. Goedemiddag allemaal, welkom in deel 2 van... Ja, we zijn er nog bij tot 6 uur. Het Paul Young zo meteen, Love Will Tear Us Apart. Ja, ik mag hopen van niet, want liefde hoort verbindend te zijn. En hoort niet mensen uit elkaar te halen. Alhoewel het soms gebeurt, natuurlijk. Het eerst onder het motto Black Music is Beautiful. Dit zijn de Trams uit de warme zomer van 1976. Hold Back the Night.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, die staat.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldersestraat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

Wham and the Bad Boys. Onlangs nog een interviewtje gezien van Johan Verminnen op de openbare omroep. Ja, de gezondheidsmatig niet zo ontzettend goed met Johan, alhoewel hij nu weer een aantal betere dagen heeft. Hij gaat toch nog aan zijn afscheidstournee denken. Hij gaat het toch nog doen. En hopelijk zijn hem nog wat mooie dagen gegund. Tegen

De Dolly Dots waren dat. En radio, everybody listens to the radio. Als dat dan Radio Demerstad is, is dat allemaal prima. Dan hebben we daar geen enkel probleem mee. Mag ik u meenemen naar een vrij recente plaat van Lady Gaga? Hier is het prachtige Always Remember Us This Way.

fire. Johnny Cash en The Ring of Fire was dat uit de jaren 60. Dit is Demonstad, de grootste klassiekers aller tijden. En daar hoort ook dit nummer bij van Ready for the World. Dat was destijds een ode aan Sheila E.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan.

Al feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

Ja, ja, dan Barry White met zijn orkest Love Unlimited. Het was naar het schijnt geen gemakkelijke man. Dat zegt toch zijn entourage. Die toen Barry White bijstond. Nee, het was een moeilijke. You're the first, the last, my everything. En dan nu, tijd voor Pink Floyd uit The Wall. Another break in The Wall.

André Hazes, ik meen het. Wij menen het ook, want dit was de spits voor vandaag maandag. Als het allemaal mee zit, dan is Gunther er morgen weer op de gebruikelijke manier. Ja, om 4 uur. Ik heb hier nog de New Seekers.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraeten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
4: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
3: Luca Vierstraeten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
5: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
3: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
6: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
3: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Treed van Sting en de Police uit hun album Regatta de Blanc. Dat was de Message in a Bottle. En daarmee openden we meteen op deze maandag 21 september. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zitten weer klaar voor 2 uur show tot 1 uur of 8. En we hebben goed nieuws van op het EK Volleybal, waar de Belgische mannen zich geplaatst hebben voor de kwartfinale na 3-1 winst tegen Tsjechië. Het ging moeilijk in de eerste set, die verloren ging met 20-25. De tweede werd nipt, gewonnen met 26-24. Maar nadien kwamen de Tsjechen er niet meer aan te pas. 25-14 en 25-15 in de 2 volgende sets. En in de kwartfinale moeten ze het opnemen tegen of Slovenië of Servië. We zijn benieuwd.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem de

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
8: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
9: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
10: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
8: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
11: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
12: Heiligenbormstraat 30, Alke.
13: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Dat was Tracy Ullman met haar debuuthit in 1983, deze Breakaway. En nadien zouden er nog een paar volgen die even succesvol waren. Blikvanger in het amateurvoetbal gisteren was onder andere de 6-1 overwinning van Averbode Tesselt Okselaar tegen Lille. En in die 6-1 overwinning zaten maar liefst 4 doelpunten van kapitein Benji Kommers. Daar willen we het nog even over hebben. Benji, goedenavond. Tenminste, dat gaan wij zo meteen eventjes opnieuw proberen.

0: Die van de Swing Out Sister krijgen zo meteen nog een nieuwe kans. Maar ik wou het dus hebben over de 4 doelpunten van Benji Kommers bij ATO gisteren tegen Lille. De wedstrijd werd gewonnen met 6-1. Benji, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 4 doelpunten in 1 wedstrijd. Heb je dat ooit gedaan of dan moet het toch wel heel lang geleden zijn?
1: Ik denk in mijn in jeugdjaren of zo misschien, maar in een eerste ploeg, in een officiële wedstrijd, kan ik mij inderdaad niet herinneren dat dat al is voorgevallen, nee.
0: Nee, kijk eens, ja, ze gingen er eigenlijk vlot in, hè, bij jullie gisteren.
1: Ja, ik denk dat we gewoon een heel goede match gespeeld hebben. Dat we heel gedisciplineerd hebben gespeeld. En dan vanuit de interceptie en de omschakeling hebben we een serieus pijn gedaan. En we zijn dan ook nog eens vrij efficiënt geweest. Dus eigenlijk wel een terechte uitslag.
0: Ja, dus het ging heel erg vlot. Het lijkt wel dat jullie draai vinden in de derde amateur, hè?
1: Ja, het is nog wat zoeken hoor. Ik denk dat we voelen wel dat het niveautje hoger is. We voelen ook dat we misschien niet altijd de ploeg zijn met de meeste kwaliteit. Maar we proberen daar een juiste tactiek tegenover te zetten. En op die manier, vorig jaar domineerden we alles. Dit jaar hebben we vaker minder dan 50% balbezit. Maar toch slagen we erin om op de juiste momenten in de wedstrijd te prikken, zoals gisteren. Dus het loopt vrij goed. Ja.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Jullie staan mooi in de buik van het klassement. Dus dat is alvast een goed competitiebegin, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Het is misschien zelfs een tikkeltje beter dan verhoopt. Maar onze bedoeling is om de eerste helft van het seizoen zoveel mogelijk punten te pakken. Dat we eigenlijk gewoon een rustig seizoen tegemoet kunnen gaan.
0: Ja, dat moet de bedoeling zijn als je als promovend dus in de derde amateurklasse terechtkomt. Wat moet de ambitie zijn? Dus in de die top 5, is dat hoog gegrepen?
1: Ja, dat is inderdaad, daar moeten we realistisch in zijn. Er zijn ploegen met een stukje meer budget, een stukje meer kwaliteit. Je moet ook niet vergeten dat we denk ik een 3-tal jaar geleden nog in tweede provinciaal zaten. Ja. We spelen eigenlijk nog voor een groot gedeelte met dezelfde ploeg ook. Dus het is ook telkens wel wat aanpassen. Als we tussen de 8e en de 10e plaats eindigen, dan denk ik dat we een heel mooi seizoen hebben gehad.
0: Ja, maar als je zegt met dezelfde ploeg, dat is wel goed voor de automatisme natuurlijk, hè?
1: Ja, klopt. En ik denk een van de redenen dat het ook zo goed loopt momenteel, is dat we eigenlijk gewoon ook een hele goede groep hebben, een hele aangename groep, die hangt goed aan elkaar. Dus echt voor elkaar dat we het ook willen doen. Ja. Gelijk, ik zeg niet altijd de meeste kwaliteit, maar in de groep zit het goed.
0: Ja, dat is ook heel erg belangrijk. En tot op heden hebben jullie als enige de leider al kunnen kloppen, hè?
1: Ja, klopt. Dat was ook een pittige wedstrijd. Maar ja, het is, ik denk iedereen kan een beetje van iedereen winnen in deze reeks. Maar we wisten dat we de eerste 4-5 matchen een aantal pittige tegenstanders gingen hebben. Komende zondag ook weer. Dus ja, het is zoveel mogelijk punten pakken. En dat lukt momenteel vrij goed.
0: Ja, je zei het, een pittige tegenstander volgend weekend is Zeppere Brustum, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ken je die een beetje?
1: Ja, ik ken er een aantal spelers inderdaad van. Hè. Dus is ook is ook denk ik de absolute titelfavoriet. Dus ja, zij zijn ook torenhoog favoriet tegen ons. Maar alles wat we daar kunnen meepakken zou mooi meegenomen zijn. En we gaan ons in ieder geval niet verloren geven.
0: Oké, dan wens ik je daar heel veel succes mee. Nog eens proficiat met de 4 doelpunten gisteren, Benji. En succes volgende week. Dank je voor het gesprekje.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, dag. Dat was de kapitein van ATO, Benji Kommers. Gisteren goed voor 4 doelpunten in de wedstrijd tegen Lille. De Swing Out Sister, die mogen nog een keer, want het is zangeres Corinne Drewery, die vandaag 67 jaar wordt. En we draaien een van hun hitjes. Eentje uit het begin van de jaren 90. Am I the same girl?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een halve eeuw geleden liet Brian Ferry Roxy Music even links liggen en scoorde hij solo met Let's Stick Together. Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag en in het kader daarvan wordt morgenavond om 7 uur in de Markthallen in Herk de Stad de film The Father vertoond met een nabespreking achteraf. De film laat je de wereld ervaren door de ogen van een man die worstelt met dementie. De inkom is gratis. Je kan je inschrijven via de website van herkdestad.be. Nog meer filmnieuws, want morgenavond om 8:15 draait in de Bogaard in Sint-Truiden de zebrafilm Gohan. Wanneer een gepensioneerde Japanner een jonge witte zwerfhond een thuis geeft, begint een jarenlange tocht door verschillende levens. Gohan morgenavond in Sint-Truiden. En wil je graag zingen, dan organiseert het gemengd koor Docibels morgenavond om 8:00 in de kerk van Averbo een open zangrepetitie. Toegang is gratis en misschien kan je ook wel meekomen zingen met het koor De Docibels. En nu eentje van eigen bodem, Gunter Neefs. Hij wordt vandaag 61 jaar. En begin jaren 90 had hij dankzij 10 om te zien een aantal hits. Zoals deze, Ik blijf bij jou.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

liefde allemaal niet doet. Hè. Love will save the day. Dat was een madame met een stem als een klok, Whitney Houston. Het is momenteel tot en met aanstaande zondag nog kermis in Hasselt. En morgen kan je in dat kader genieten van de jaarmarkt. Morgen tussen 8 en 2 uur kan je daar terecht op de Blauwe Boulevard voor een extra lange en gezellige jaarmarkt. Morgen dus in Hasselt tussen 8 en 2. En de kermis staat er nog tot aanstaande zondag. Het is mooi weer ook de komende dagen. In het weekend wordt zelfs 25 graden voorspeld. We zijn benieuwd. En we gaan dan nog even op door met Laidback. Laidback.

Genieten van een Indian summer, een l'été indien of een, ja, hoe je het ook mag noemen, een nazomertje. En daar hoort ook een beetje zonnige muziek bij. Dus we programmeren er hier af en toe nog wel eens eentje. De Sunshine Reggae van de Late Back tot de 6 minuten voor 7. En nu naar een Amerikaan die vandaag 59 wordt. Hij scoorde maar 1 hitje in 1991. Deze Timmy T met One More Try.

0: treasure. So please, just don't let me go.
1: Hij heeft die ene kans gekregen, maar het is toch niet blijven duren. One More Try van de jarige Timmy T. 59 wordt hij. We gaan naar het nieuws van 7. Dat doen we met deze Ziggy Marley en Tomorrow People.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot gaat strenger toezien en gasboetes uitschrijven wanneer jongeren tijdens de middagpauze afval achterlaten op de lunchplek. Nu het schooljaar opnieuw is begonnen, merkt de stad Aarschot dat er op verschillende plaatsen ook meer afval wordt achtergelaten. Onder meer in het stadspark en op terrassen van horecazaken. Vorige week waren er enkele incidenten die volgens de stad echt niet door de beugel kunnen. Aarschot heeft ondertussen samengezeten met de verschillende scholen. Ouders worden erop attent gemaakt dat er gasboetes kunnen worden uitgeschreven. Die boetes kunnen tussen 80 en 350 euro bedragen. Vanaf begin oktober mag vrachtverkeer van 3,5 ton enkel nog tussen 6 uur en 10.30 uur 30 het centrum van Sint-Truiden binnen. Met die venstertijden wil de stad hinder in de binnenstad beperken. Alleen, het camerasysteem dat de maatregel moet controleren blijkt daar niet geschikt voor. Voor de handhaving van de venstertijden voor vrachtverkeer wilde de stad dus teruggrijpen naar een cameraproject dat een vorig stadsbestuur had opgestart. Er werden 7 ANPR-camera's voor de invalswegen naar het centrum gekocht voor 103.000 euro. Een jaar eerder, in januari 2021, was al een lokale opslagserver met de nodige connectiviteit gekocht voor 15.000 euro en er was een onderhoudscontract voor de camera's. Maar nu wijst een recente test uit dat deze camera's met nummerplaatherkenning geen betrouwbaar onderscheid kunnen maken tussen vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens. Met andere woorden, daar kan het systeem dus niet voor dienen. Dat is pech.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
5: We weten, eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
4: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
6: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
4: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
7: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
4: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de 2e medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: De vier mannen van Queen, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon. Dat was The Invisible Man, een nummer uit het eind van de 80's. En zo begonnen we deel 2 van de show op deze 21 september hier bij Radio Demerstad. Ik blijf nog een uurtje en hopelijk jullie ook.
1: Van 6 tot 8 met

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer

John Fogerty en co, The Creedence Clearwater Revival. Dat was Hey Tonight uit 1971. Over precies 8 maanden dan gaan de broers Liam en Noel Gallagher opnieuw op tournee. Helaas komen ze niet naar ons land, dus je zal naar een van de buurlanden moeten, naar Frankrijk of Nederland als je er wil bij zijn. En vandaag, 21 september, feliciteren we Liam Gallagher, want hij wordt er vandaag 54. En we gaan jullie al een beetje opwarmen voor de tournee. Dit is Wonderwall.

Sir Tom Jones met een van zijn vele hits. Dat was Help Yourself. En daarvoor een ruige David Bowie met Rebel Rebel. Voor de kinderen die graag eens meelopen of wandelen, dat kan vrijdagavond om 16:30. Dan organiseert Kids for Kids samen met atlete Rani Rosius in Hasselt een loop- en wandelavond over 3 of 6 kilometer. En iedereen kan meedoen, van kleuters tot ouders en sportievelingen. Vertrek aan het Action Park in Hasselt en de opbrengst gaat naar kwetsbare kinderen, zodat ook zij een hobby kunnen uitoefenen. Dat is dus voor vrijdag in Hasselt. En nog vrijdag, vanaf 6:00, houdt de Jeugdraad in Den Hoek in Kortenaken een filmavond. Om 6:00 start Vogelslucht voor de plus 6-jarigen. En om 8:00 volgt dan Arthur en de Minimoys voor kinderen vanaf 10 jaar. Dus een filmavond voor de kids vrijdagavond in Kortenaken. En nu brengen we hulde aan protestzanger Don Partridge. Hij overleed 21 september 2010. Hij was er maar 68 en scoorde 1 hit, ook bij ons. Deze, Rosie.

Een productie van Nicky Chin en Mike Chapman. De songschrijvers voor artiesten als Mutt, The Sweet, Suzy Quattro en ga zo maar door. En ook dit schreven ze, Exile met Kiss You All Over. Dit weekend, 25 en 26 september, wordt 20 jaar Den Egger gevierd in Scherpenheuvel. Vrijdagavond begint dat met de Soul Train Expedition. Ze brengen covers van soulgroepen als Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Stevie Wonder, The Jacksons en The Gap Band. En zaterdagmiddag om 1 uur start een namiddag met straattheater en verrassende acts. Er is ook een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. En s'avonds om 8 uur volgt er dan een optreden van Portland. Je weet wel, de groep van Scherpenheuvel naar Jente Pironet. En in het voorprogramma treedt Ibe op. De toegang is gratis. Alle info via denegger.be. Dat wou ik zeggen. Intussen naar de country rock uit Nederland. Dit is Diesel en de Sausalito Summer Nights.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
0: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker. 36 96 2.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldert.

liedjes van de Rubet, maar wel leuk, deze Little Darling uit de middenjaren 70. Dit weekend zijn er weer mosselweekends door de voetbalclubs georganiseerd. VS Kortenaken houdt in zaal Bergendal in Waanrode een mosselweekend van vrijdag tot zondag. Vrijdag en zaterdag kan je komen smullen tussen 17 en 21 uur en zondag tussen 11 en 14 uur. Inschrijven, dat kan bij Karin de Geest, karin.degeest@telenet.be. En ook voetbalclub Betekom houdt mosseldagen het hele weekend. Vrijdag en zaterdag ook tussen 17 en 21 uur en zondag tussen 11:30 en 15 uur. Dus ga de clubs uit de regio maar eens een steuntje in de rug geven, zou ik zeggen. Zo, dit was het voor vandaag. De kop is eraf. De week is inderdaad in gang geschoten. Zometeen meer klassiekers non-stop. En wij zijn er morgen om 6 uur weer. Tot dan!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie wil weten wat er allemaal te beleven valt voor kinderen tot 12 jaar in Diest? Die kan in de website diest.be de jongerenactiviteitenkalender terugvinden. Of je nu van sporten houdt of graag creatief aan de slag gaat, er is altijd wel iets op de planning voor de jongste Diestenaren. Download de zogenaamde jeugdactiviteitenkalender dus via diest.be. De huurprijzen stijgen overal, ook in Limburg. In Hasselt en Genk kost een appartement gemiddeld meer dan 900 euro per maand. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer. Vooral in Hasselt gaat het snel. Daar zijn appartementen op een half jaar tijd 5% duurder geworden. Volgens de vastgoedsector komt dat vooral door het grotere aanbod aan duurdere nieuwbouwappartementen. In Genk is de gemiddelde huurprijs van de appartementen lichtjes gedaald. Maar gemiddeld stegen over heel Vlaanderen de huurprijzen met 2,3%.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
5: We weten eens dat die zonder vakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
4: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.
2: I want you to want me.

0: kiest is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Hanen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Hanen, Sint-Truiden en Waanrode.
9: Op

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
4: We hebben al een stukje gemerkt vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant. Maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen en weken.
3: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. In de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
5: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
3: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
6: Ik heb van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd het beste geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
3: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een Deux Chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig. Maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog onduidelijk. De NAVO kreeg wel al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: Ook in Polen is de luchtmacht alert. Dat is voorlopig nog preventief door Russische luchtaanvallen in de buurt van de grens. In Koolkerke bij Brugge is een Romeinse nederzetting ontdekt tijdens werken voor een bufferbekken. Het gaat om een nederzetting van bijna 2000 jaar oud, zegt archeoloog Sam de Dekker.
5: Op zich is het geen gewone nederzetting. Dat heeft te maken met de plek, de kustpolders. En je moet dat zien dat dat 200 jaar na Christus was, dat iets als het verdronken land van Saaftingen. Dus iets dat onderhevig was, overstromingen. En toch heeft de mens zich in het landschap gevestigd. Die heeft hier een dijk gebouwd, dammen gebouwd en die hebben daar hier activiteiten ontwikkeld.
3: Wie wil is woensdagmiddag welkom om de gevonden opgravingen zelf te bewonderen. En basketbalster Emma Meeseman verlengt haar contract bij Fenerbahçe tot volgend jaar. Dat maakt de club bekend op sociale media. Meeseman begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen bij de Turkse ploeg. Ze won met Fenerbahçe al 4 jaar op rij de Turkse titel. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Het gevaar zou er intussen wel zijn geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. De NAVO kreeg al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: De NAVO zegt klaar te zijn voor zo'n dreiging. In een appartement in Parijs zijn meer dan 75 katten ontdekt. Dat schrijft de krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking bij een gedwongen ontruiming. De katten waren er slecht aan toe. Sommige van hen werden overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal moet voorlopig in het appartement blijven tot er voor hen opvang gevonden wordt. Op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt op woensdag gespeeld. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Gevaar zou er intussen wel zijn geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. De NAVO kreeg al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
3: De NAVO zegt klaar te zijn voor zo'n dreiging. In een appartement in Parijs zijn meer dan 75 katten ontdekt. Dat schrijft de krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking bij een gedwongen ontruiming. De katten waren er slecht aan toe. Sommige van hen werden overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal moet voorlopig in het appartement blijven tot er voor hen opvang gevonden wordt. Op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt op woensdag gespeeld. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanval op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.